Ewurde ma yinu ade nyina me da wase wone waya ma me shiba nya sida e yodia oh Jesus e brasta shimawo.